der Nordsee. Veronika, Musik voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Adje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

0: Dadelijk, ik heb hem
1: vast. Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

ga lachen, hoor. En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie. Dat mooi op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb dan staan zingen, hoor. Als je

schiet dus melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij had ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

je legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppajengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan?

is aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hoop er eens even lekker uit.